0: The Pulse of Jovi.
1: Hey, Jaruf? Jaruf?
2: Boss?
1: Come in, Kaffa, come in.
2: I just told Mas.
1: Please, come.
2: Boss?
1: Hoe kom het je nu in kans gemaakt in? Hoe kom?
2: Hallo, motor, Boss.
1: Wat? Wat? Praat je samen met mij?